Dat was de ouverture Egmond van Beethoven in een arrangement van Gerard Pos. U hoorde de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. Na Beethoven hebben we weer een minder bekende componist. De Franse componist L.G. Ferdinand Hérold. Hij leefde van 1791 tot 1833. Hij was erg succesvol, vooral als operacomponist. Hij was met name meester in het schrijven van de opera comique. De opera Zampa is er één van. Het was een van Hérold's succesvolste opera's en in Frankrijk is Zampa nog steeds bekend en geliefd. De ouverture werd weer door Wil van der Beek bewerkt voor harmonieorkest en u hoort de kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkinks.

De kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkings speelde de ouverture Zampa van de Franse componist Ferdinand Hérold. En tot slot weer een bekende topper. De ouverture Norma van Vincenzo Bellini. Met Norma bereikte Bellini het hoogtepunt van zijn vocale lyriek. Norma heeft veel invloed gehad op latere lyrische opera's, te beginnen met Verdi. Zelfs Wagner, die niet hield van de traditionele operavorm, was onder de indruk van Norma. De ouverture van Norma werd bewerkt voor harmonieorkest door de Italiaan Franco Cesarini en u hoort zijn arrangement gespeeld door de Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini zelf.

Dat was tot slot de ouverture van Norma van Bellini door het ensemble Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers.

In 1990 is de Stichting Fanfare Promotie Concerten opgericht met als doel publiciteit voor en promotie van het Fanfare Orkest en het verkrijgen van meer aandacht voor specifiek en vernieuwend repertoire. Het initiatief voor de Fanfare Promotie Concerten ging in 1988 uit van een viertal Nederlandse topfanfare orkesten en hun dirigenten. Tijdens de eerste concertserie bleek dat het initiatief goed aansloeg en de deelnemende orkesten besloten de serie voort te zetten. Centraal in de activiteiten van de stichting staat de concertserie met landelijke uitstraling. Door verschillende topfanfare-orkesten wordt het goede fanfare-repertoire op een representatieve manier uitgevoerd. Er wordt steeds een keuze gemaakt uit kwalitatief hoogwaardige composities en bewerkingen waarbij muziek uit alle genres en afdelingen wordt gespeeld. Er vinden ook regelmatig premières plaats. De eerste cd van de Stichting Fanfare Promotieconcerten kreeg de titel mee Omaggio a Cristina D. En dat is meteen ook de titel van het eerste werk, gecomponeerd door Hans de Jong. Het werk is opgedragen aan de Belgische beeldend kunstenaar Cristina Delmere. Zij maakt voornamelijk grafiek. Omaggio a Cristina D. schreef Hans de Jong in opdracht van Fanfare Crescendo Nieuwveen ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. Het is geen programmatische muziek, maar kan zonder verhaal beluisterd worden. Er zijn 3 delen zonder officiële titel.

Je hoorde Omaggio a Cristina D. van Hans de Jong, gespeeld door Fanfare Crescendo Nieuwveen onder leiding van Danny Oosterman. En die fanfare werd opgericht in 1938. Daarvoor was er in het Zuid-Hollandse Nieuwveen al een fanfare, waarvan bekend is dat ze rond 1890 bestond. Maar deze fanfare is geruisloos ter ziele gegaan. Met het muzikale talent van het dorp werd in 1938 weer een muziekvereniging opgericht. Zoals zoveel orkesten kende Crescendo in de jaren 70 een dip. Er waren nog maar 15 leden en het speelniveau was laag. In 1977 werd Danny Oosterman op 19-jarige leeftijd dirigent van het orkest. En met zijn kwaliteiten trok hij het orkest uit de modder omhoog. Het orkest werd ieder jaar beter. In 1978 kwam het orkest nog uit in de derde afdeling, maar in 1983 al in de afdeling uitmuntendheid. Gevolg was een promotie naar de ereafdeling. In 1989 nam Crescendo deel aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade en won daar de eerste prijs in de concertafdeling. Je hoort nu dat orkest met het werk The Three Storms van Hardy Mertens. The Three Storms is gebaseerd op een oude Chinese legende over de strijd tussen goed en kwaad. Luister naar Fanfare Crescendo Nieuwveen onder leiding van Danny Oosterman met, zoals gezegd, The Three Storms van Hardy Mertens.

Je hoorde de Three Storms van Hardy Mertens door fanfare Crescendo Nieuwveen onder leiding van Danny Oosterman. Danny Oosterman werd in 1957 geboren in Aarlanderveen. Op 7-jarige leeftijd maakte hij daar kennis met de muziek. Zijn vader was lid van de plaatselijke muziekvereniging. Hij studeerde later aan het Conservatorium van Utrecht trompet, HAVA-directie, klarinet en piano. Vanaf 1975 geeft hij leiding aan verschillende orkesten die hij tot muzikale hoogtepunten weet te brengen. Een opsomming van de orkesten waarvoor Danny Oosterman heeft gedirigeerd gaat op deze plaats te ver, maar zijn betrokkenheid bij het fenomeen fanfare is groot. Hij is ook een van de oprichters van de concertserie Fanfare Promotieconcerten. En momenteel doseert hij HAVA-directie aan de conservatoria in Utrecht en Amsterdam. Je hoort hem nu weer aan de slag met fanfare Crescendo Nieuwveen met het Robin Hood muziek van Michael Kamen voor de film Robin Hood, Prince of Thieves uit 1991 in een bewerking voor fanfare orkest van Paul Lavender.

Als laatste werk van Joseph Marx in dit programma hoorde u Herbstchor an Pan door het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Dan hebben we nu moderner oratoriumwerk op het programma staan van de Belgische componist Pierre Barthélemy. Hij werd in 1937 geboren in Brussel en studeerde daar ook aan het conservatorium. Barthélemy was de oprichter van het gerenommeerde ensemble Musique Nouvelle, dat concerten gaf in heel Europa. Het idee om dit requiem te schrijven ontstond vanuit een eenvoudige vraag: wat is het basiselement dat aan de grondslag ligt van de verbeelding van de componist? En de vraag die daaruit volgt is: wat is het meest inspirerende thema voor een componist vanaf de tijd?

tijdsperiode van het Gregoriaans? Antwoord: het Requiem. Pierre Bartholomé creëerde zijn eigen versie, bestaande uit 7 delen, en daarvan laten we u er 2 horen, Kyrie en Dies Irae. U hoort het Laudantus Consort en het ensemble Musique Nouvelle onder leiding van Guy Janssens.

0: Dat waren twee delen uit het Requiem van de Belgische componist Pierre Bartholomé. U hoorde het Kyrie en het Dies Irae uit deze compositie, geschreven in 2007. De uitvoerenden waren het Laudantes Consort en het ensemble Musique Nouvelle onder leiding van Guy Janssens. Dit was De Muzikant, waarin we uw muziek voor oratoriumkoren lieten horen, vergeten en herontdekte muziek van Joseph Marx en een nieuwe compositie van Pierre Bartholomé. De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrenk.
1: Vandaag in De Muzikant een special over het Gelders Fanfareorkest, afgekort het GFO. Het orkest werd in 1988 opgericht met als doel het fanfareorkest en de fanfaremuziek te promoten. Het Gelders Fanfareorkest verzorgt daarom regelmatig concerten en niet alleen in de provincie Gelderland. Momenteel zijn er zo'n 50 orkestleden. Ze variëren in de leeftijd van 15 tot 46 jaar en ze komen uit de hele provincie Gelderland. Ook muzikanten die door werk of studie inmiddels buiten de provinciegrenzen zijn gaan wonen, blijven het orkest trouw. Behalve in het GFO spelen de leden meestal bij de muziekvereniging in hun eigen woonplaats. De muzikanten zijn gevorderde amateurs en conservatoriumstudenten die allemaal lid zijn geworden uit enthousiasme voor de fanfaremuziek. Van de CD Martinizza luisteren we als eerste naar de Bach-variaties van James Curnoff. Het stuk bestaat uit een aantal melodische variaties op een van Bachs bekendste koralen, Wach auf mein Herz und singe. De finale van het stuk is gebaseerd op de noten B, A, C, H. Het Gelders Fanfareorkest staat onder leiding van Tijmen Botma.

Dat waren de Bach-variaties van James Kernoff door het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Bodma. En over die dirigent Tijmen Bodma moeten we het nog even hebben. Hij werd geboren in 1962 en begon zijn muzikale loopbaan op 7-jarige leeftijd als trompetist bij de plaatselijke harmonie. Daarna speelde hij al snel bij het Nationaal Jeugd Fanfare Ensemble. Hij studeerde vanaf 1979 aan de conservatoria van Zwolle, Leeuwarden en Hilversum de hoofdvakken trompet en directie. Tegenwoordig is Tijmen Bodma als hoofdvakdocent HVABRA directie aan het conservatorium van Groningen en dirigent van een viertal blaasorkesten, waaronder het Gelders Fanfare Orkest. En alsof dat niet genoeg is, is Tijmen Bodma ook nog als trompetdocent verbonden aan de muziekschool in Ede en wordt hier regelmatig gevraagd als gastdirigent bij andere orkesten. Maar nu hoor je hem weer als dirigent bij het volgende stuk, Harmony Festival van Jan de Haan. En het is opnieuw een eerbetoon aan Johann Sebastian Bach. Ook Jan de Haan improviseert op het thema B-A-C-H. En aan de hand van dit thema ontstaan de meest prachtige akkoorden. Een waar festival van harmonieën dus.

Dat was Harmony Festival van Jan de Haan door het GFO onder leiding van Tijmen Botma. Een werk nu van de Italiaanse componist Franco Cesarini, Abysses. Cesarini schreef het in opdracht van de fanfare Eensgezindheid uit Maasbrachtbeek. Het is een relatief recent stuk. De première ervan vond plaats in 2001 tijdens het 14e Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Abysses gaat over de zee en zijn bewoners en bestaat uit drie delen die elkaar zonder onderbreking opvolgen. In het eerste deel, Luminescent Creatures, krijg je een beeld van de biotopen in de oceaan op een diepte van meer dan 1000 meter. Er is daar geen licht en om hun prooi te pakken te krijgen gebruiken diepzeemonsters lichtgevende organen. In het tweede deel, Leviathan Against Kraken, krijgen een potvis en een reuze inktvis het met elkaar aan de stok. En er volgt een dodelijk gevecht. Het derde deel van Abysses heet The Blue Whale en gaat over de blauwe walvis. Tegelijkertijd is het een statement van de componist om te wijzen op de gevaren van de milieuverontreiniging in de grote oceanen.

Dat was Ebbesus van Franco Cesarini over het diepzeeleven in de grote oceanen. Je hoort het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Botma. Met de Zwaanridderszage van Jan Bosveld gaan we naar het verre verleden. Al sinds de middeleeuwen doen er verhalen de ronde over de mysterieuze zwaanridder Lohengrin of Helias of Helius. Er zijn verschillende namen. Het Nijmeegse kasteel Heyendaal is het middelpunt van een van die sagen. Een verhaal dat stamt uit de tijd van de kruistochten. En uiteraard gaat het verhaal over vertrouwen en liefde. Jan Bosveld schreef de Zwaanriddersage voor fanfareorkest in opdracht van het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig Kunstfactor Muziek.

Franse Bergerettes van Hans-Peter Keuning, gezongen door het vocaal vrouwenensemble Hogeveen onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers. U hebt geluisterd naar een opname die we maakten op 21 april jongstleden in zaal De Vredenhorst in Hogeveen. Leerlingen en docenten van Scala, Centrum voor de Kunsten, brachten een programma met de titel Hollandse Nieuwe, muziek van Nederlandse componisten van na 1900. Dit project wordt georganiseerd door Kunstfactor Muziek, de landelijke ondersteuningsinstelling voor de amateurmuziek. De opname werd gemaakt door Wijnand de Groot en de productie was in handen van Chantal Vromans. U luistert naar de Concertzender. We hebben nog wat tijd over en daarin laten we u graag nog enkele werken voor vrouwenkoor van Henk Badings horen. Ballad of Cocaine Lil, Veni Veni Venias en Van der Minne. Luistert u naar het vrouwenkoor Cantate uit Venlo onder leiding van Gerard Frank.

U hoorde het vrouwenkoor Cantate uit Venlo onder leiding van Gerard Frank met drie werken van Henk Badings. Ballad of Cocaine Lil, Veni Veni Venias en Van der Minne. Dit was De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici, elke vierde zaterdag van de maand bij de concertzender, samenstelling Katrijn Kuipers. Wilt u meer informatie over de concertzender, dan kunt u naar onze site www.concertzender.eu. En daar vindt u onder andere informatie over onze nieuwe themakanalen. www.concertzender.eu

0: Ja.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. In deze aflevering staat koormuziek van de Noorse componist Knut Nystedt centraal. Nystedt studeerde in de jaren 30 orgel, compositie en orkestdirectie. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde hij verder, onder andere compositie bij Aaron Copland. Hij was lang organist aan de Torshovkerk in Oslo en meer dan 20 jaar professor voor koordirectie aan de Universiteit van Oslo, waar hij ook de Schola Cantorum dirigeerde. Daarnaast dirigeerde hij 40 jaar lang het vocaal ensemble Det Norske Solistkor. Koormuziek heeft dan ook een belangrijk aandeel op zijn oeuvrelijst. We laten u opnames horen van een cd die dit jaar uitkwam van het Noorse koor Ensemble 96. Het koor maakte met deze cd, met tamelijk recent werk, een eerbetoon aan Nystedt, die op 3 september 1915 werd geboren. Immortal Nystedt is dan ook de titel van de cd. Allereerst hoort u Prayers of Kierkegaard, opus 157. Søren Kierkegaard was een 19e-eeuwse Deense theoloog en filosoof. Hij noemde zichzelf een antifilosoof en een religieus schrijver. Prayers of Kierkegaard bestaat uit 6 teksten van de filosoof, op muziek gezet door Knut Nystedt in 1999.

Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang met Prayers of Kierkegaard, opus 157. Zes teksten van de filosoof, op muziek gezet door Knut Niestedt. Ensemble 96 komt voort uit het kamerkoor van de Osloose Philharmonie dat in 1996 werd opgeheven. Men wilde graag een doorstart maken als vocaal ensemble en een van de solisten van het kamerkoor, Eustijn Vevang, werd gevraagd de leiding op zich te nemen. U hoort het koor nu met Salve Regina, opus 156a van Niestedt uit 1999 voor mannenkoor.

Salve Regina, opus 156a van Knut Nystedt, werd gezongen door Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang. Als componist kreeg Knut Nystedt in Noorwegen al gauw een centrale positie en dat gedurende een lange periode van snel veranderende muzikale stromingen. Met zijn artistieke vakkennis paste hij essentiële nieuwe ontwikkelingen toe. Zijn persoonlijke stijl is kleurrijk en tegelijkertijd zeer genuanceerd. Het volgende werk is getiteld The Word Became Flesh en het is gebaseerd op een tekst uit het Nieuwe Testament, Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Het is een werk voor 8 tot 13-stemmig gemengd koor en Nystedt schreef het in opdracht van het Augsburg Koor in Minneapolis in de Verenigde Staten. The Word Became Flesh, opus 162, werd gecomponeerd in 2001.

U hoorde Ensemble 96 met The Word Became Flesh van Knut Nystedt. Het meest recente werk op de cd Immortal Nystedt dateert uit 2003, Niet er Livet, opus 170 voor vrouwenkoor. Nystedt componeerde het voor het Bærum Vokaal Ensemble uit Noorwegen. De teksten zijn gebaseerd op gedichten van Olaf Mosdøhl. Het zijn gedichten uit de bundel Missa Millennium 2000, met 22 religieuze gedichten, onder andere gebaseerd op de doop van de kleinzoon van Mosdøhl. Niet er Livet betekent nieuw is het leven.

Niets er lievet, opus 170 voor vrouwenkoor van Knut Niestedt door Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang. In de traditie van vele klassieke componisten componeerde Niestedt ook een werk op de beroemde zeven laatste woorden van Christus. Jesu sieben Worte, opus 171 voor gemengd koor, werd gecomponeerd in 2003. Niestedt was toen 88 jaar.

uit 2003. We laten u nu tot besluit een veel ouder werk van Niestedt horen, Immortal Bach. Hij schreef dit in 1987 en het is een ode aan Johann Sebastian Bach. En het werk begint met een citaat uit Bachs Komm, süßer Tod, dat hij op heel eigen wijze bewerkt. Niestedts componeerstijl was 20 jaar geleden anders dan bij de andere werken die we u dit uur hebben laten horen.

0: U hoorde Immortal Bach van Knut Niestedt en de titel van de cd van Ensemble 96 die we u het afgelopen uur hebben laten horen. Immortal Niestedt was daar natuurlijk een verwijzing naar. Dit was De Muzikant met werken van de Noorse componist Knut Niestedt door het eveneens Noorse Ensemble 96 onder leiding van Øystein Fevang. De Muzikant werd samengesteld voor de concertzender door Katrijn.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. De Muzikant is het radioprogramma voor en door amateurmuzici elke vierde zaterdag van de maand bij de concertzender. Vandaag hebben we weer een muziekschoolconcert. De muziekschoolconcerten in de serie Hollandse Nieuwe, waarbij leerlingen muziek spelen van Nederlandse componisten, is een initiatief van Kunstfactor Muziek. Dit is het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. 11 maart namen we Hollandse Nieuw op in zaal De Elkeliek in Heelvarenbeek, Noord-Brabant. De muzici zijn allemaal leerlingen van muziekschool Heelvarenbeek en omstreken en het Muziek- en Dansinstituut Best Oorschot. Van een van de docenten op de muziekschool gaan we in dit programma ook werk horen, Maarten Jensen. Hij studeerde hoofdvak klarinet op de conservatoria in Utrecht en Tilburg bij docent Walter Boeikens. Jensen studeerde ook orkestdirectie en compositie. Tegenwoordig speelt hij in het Viati Quintet, het Ensemble Quintessence, Aquarius Ensemble, het Fontis Ensemble en het Skomorowski Orchestra. Maarten dirigeert de Harmonie Sint Willy Brodes Diesen, het Regionaal Seniorenorkest Midden-Brabant en het Klarinet Ensemble Heelvarenbeek. Naast dirigent en docent is hij dus ook werkzaam als componist en arrangeur. Het Klarinet Ensemble uit Heelvarenbeek speelt nu tango. Een stuk dat Jensen in 2003 speciaal voor hen componeerde. Geïnspireerd op de muziek van grootheden als Astor Piazzolla en Osvaldo Pugliese.

U hoort het klarinetensemble onder leiding van Maarten Jensen met een stuk van hem, Tango. Componist Emiel van Dijk studeerde gitaar aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Hij geeft concerten als solist en in diverse ensembles. Hij gaf ook al 3 cd's uit, Blueprint, Across the Borders en Rhythm of the Guitar. Emiel van Dijk geeft gitaarles op de muziekscholen in Best Oorschot en in Hilvarenbeek. En uiteraard heeft hij al heel wat verschillende composities geschreven voor gitaar of combinaties met gitaar. Het stuk First Fusion uit 2007 voor gitaarduo, wat u nu gaat horen, schreef hij speciaal omdat de beide muziekscholen waar hij werkt gaan fuseren. Hierdoor voelde Emiel van Dijk zich uitgedaagd om een stuk te schrijven in het kader van deze fusie. Hij zegt erover: met het thema van de geïnspireerde muzici opent het stuk. Daarna ontstaat wat vertwijfeling over de fusie die komen gaat. De fusie vindt plaats in een soort akkoordenduel. Het komt dan allemaal weer op zijn pootjes terecht met het thema van de geïnspireerde muzici. Aldus Emiel van Dijk.

Gitaarduo Vivian van den Burgt en Marloes van Gerwe speelden First Fusion van Emiel van Dijk. Een stuk opgedragen aan de muziekschool eigenlijk. En na dit kleine uitstapje voor twee gitaren komen we toe aan de blazers op de muziekschool. En dat zijn er heel wat in heel Verrebeek. Het Houtblazersensemble, onder leiding van Marcel Verbrugge, speelt een werk van Hugo de Groot. De Groot leefde van 1897 tot 1986. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en was tot zijn 23e violist bij het Concertgebouworkest. Hij was 34 jaar lang dirigent van verschillende Nederlandse radioorkesten en gastdirigent van symfonieorkesten in binnen- en buitenland. Hugo de Groot componeerde in diverse genres, voornamelijk veel muziek, ook voor buitenlandse producties. En verder schreef hij werken voor symfonieorkest, harmonieorkest, kamermuziek, songs en lichte muziek. In 1962 kreeg hij de Gouden Harp uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek. Van Hugo de Groot gaan we luisteren naar de Suite for Four Clarinets uit 1975. Het is geschreven in een modern tonale stijl. Het werk is door Marcel Verbrugge speciaal voor dit ensemble aangepast voor meerdere houtblazers.

De suite uit 1975 van Hugo de Groot, gespeeld door het Houtblazersensemble onder leiding van Marcel Verbrugge. Van fluiten, klarinetten en saxofoons gaan we over naar de dubbelrieten onder de houtblazers. Een stuk voor twee hobo's en Engelse hoorn. Een Engelse hoorn is een andere naam voor althobo. Een stuk van Willem Luyt. Hij werd in 1957 in Den Haag geboren en studeerde hobo bij Gijs Rijns aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Luyt was als hoboïst werkzaam bij het Residentieorkest, het Overijssels Philharmonisch en het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Tegenwoordig speelt hij in het Metropoolorkest. Hij heeft een aantal composities op zijn naam staan en dat die voornamelijk voor hobo's zijn geschreven, ligt voor de hand. We gaan luisteren naar Trio voor twee hobo's en Engelse hoorn, uitgevoerd in drie delen, een allegretto, moderato en een rondo vivace. U hoort ensemble Douai Calamelles, onder leiding van John Groeneveld, met Luc Denissen, Mariska Luisterburg op hobo en John Groeneveld op althobo.

U hoorde Doerwijk Kalamellis onder leiding van John Groeneveld met Luc Denissen, Mariska Luisenburg op hobo en John Groeneveld op de althobo. Ze speelden trio voor twee hobo's en Engelse hoorn van Willem Luyt. Het koperensemble van de muziekschool Hilvarenbeek bestaat uit amateur- en beroepsmuzici uit Hilvarenbeek en omstreken. De bezetting is heel variabel. Aanvankelijk start het ensemble als een dubbel koperkwintet met trompet, hoorn, trombone en bastuba. Maar er wordt ook in kleinere bezetting koperkwintet gespeeld, bijvoorbeeld bij begeleiding van koren. Het koperensemble speelt nu een stuk van Jan Bosveld. Bosveld werd in 1963 geboren in het Gelderse dorp Rheden. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van opa en speelde al snel mee in de plaatselijke fanfare, waarvoor hij op 15-jarige leeftijd zijn eerste compositie schreef. Daarna volgde het conservatorium in Arnhem. Jan Bosveld dirigeert, arrangeert en componeert voornamelijk voor de blaasmuziekwereld. Er staan al zo'n ruim 200 arrangementen en een 40-tal composities op zijn naam. We horen van hem uit 2002 Delta Energy en de titel is geïnspireerd op een project van de Nederlandse Gasunie in Groningen.

U hoorde Delta Energy van Jan Bosveld, gespeeld door het koperensemble uit Hilvarenbeek, onder leiding van Jan van den Einden. Terug naar de houtblazers met het klarinetensemble dat we aan het begin van het programma al hoorden. Ze spelen nu een stuk van Frank Horsten. Hij zelf komt uit Hilvarenbeek en hij begon in 1978 met trompetlessen op deze muziekschool. Later kwam daar nog de piano bij. Frank Horsten speelt trompet bij de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 en het koperensemble Hilvarenbeek. Daarna speelt hij toetsen bij het semi-professionele straatorkest het Skomorowski Orchestra. Componeren en arrangeren deed hij al bij het swingende blaasorkest de Avondtoeters. En later schreef hij ook voor eigen orkestjes als Koel aan de Gang en de funkband Gezien de Omstandigheden. Zijn composities zijn vooral beschrijvend, verhalen en emoties. Hierin speelt humor een belangrijke rol. En dat is ook het geval bij het stuk Aubin uit 2000. Het beschrijft iemand die lekker in bad zit. In het eerste deel, Boule de Savon, hoor je drie vrolijke thema's die het spelen met de zeebellen beschrijven. Na een diepe inademing neemt de persoon een duik onder water en begint het langzame tweede deel, plongeon, met de beklemmende sfeer onder water. Je oren zitten dicht en alles lijkt zich in slow motion af te spelen. Af en toe hoor je luchtbellen opstijgen. Weer terug boven water komen de eerste thema's weer terug. Aubin is een luchtig stukje. Quasi serieus, dus neem het met een korreltje badzout.

werd gecomponeerd en uitgevoerd in 1989 als verplicht werk tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade voor de concertafdeling. Tot slot hebben we nog een kort werkje van Henk van Lijnschoten, Rhapsody from the Low Countries. Henk van Lijnschoten is geen onbekende in de Nederlandse blaasmuziekwereld en hij schreef meerdere verplichte werken voor het WMC in Kerkrade. Rhapsody from the Low Countries componeerde hij in 1967. Het was een verplicht werk voor de derde divisie in 1970. Vier Nederlandse volksliedjes zijn erin te herkennen. Daar ging een meid om water, in Holland staat een huis, hoe groot, o heer, en hoe vervaarlijk, en als laatste, daar ging een paterke langs de kant.

Rhapsody from the Low Countries, gecomponeerd in 1967 door Henk van Lijnschoten, was het verplichte werk voor de derde divisie op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1970. U hoorde het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. In deze uitzending van De Muzikant hebben we aandacht besteed aan enkele verplichte werken op het WMC in Kerkrade door de jaren heen. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Katrien.

Dit is De Muzikant bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor de cd Ratatouille van het Arnhems Harmonieorkest. De cd kwam uit in 1995. Met dirigent Johan de Meij nam men een uiteenlopend programma op van klassieke werken bewerkt voor harmonieorkest. En tenzij anders vermeld zijn die bewerkingen allemaal van de hand van Johan de Meij. We beginnen met een wat langer stuk, de Jazz Suite nummer 2 van Dmitri Shostakovich. In 1938 schreef Shostakovich deze suite op verzoek van het net opgerichte State Orchestra for Jazz met dirigent Viktor Knuschewitzky. Oorspronkelijk werd de suite gecomponeerd voor volledig symfonieorkest, uitgebreid met 4 saxofoons, accordeon en gitaar. Het was niet Shostakovich's eerste jazzwerk. In 1928 schreef hij Tahiti Trot, naar aanleiding van een weddenschap om binnen 1 uur een orkestratie te maken van het bekende Tea for Two. Hij won de weddenschap overigens met groot gemak. De orkestratie was binnen 40 minuten klaar. Er zijn 6 delen in de jazzsuite. Mars, lyrische wals, dans 1, dans 2, wals 2 en finale. Luistert u naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij met de Jazz Suite nummer 2 van Dmitri Shostakovich. Het volgende werk is de Aladdin Suite van de Deense componist Carl Nielsen. Hij schreef die suite op verzoek van Johannes Nielsen, de directeur van de Koninklijke Schouwburg in Kopenhagen, die het werk van Adam Oehlenschläger, gebaseerd op de sprookjes van 1001 Nacht, in een nieuwe regie op de planken bracht. Uit deze toneelmuziek distilleerde Carl Nielsen een zevendelige orkestsuite die in 1919 in première ging. De bewerking voor harmonieorkest van Johan de Meij bevat 3 delen. Oosterse feestmars, Aladdins droom, dans van de morgenmist en de Afrikaanse negerdans.

Dat waren stukken uit de Aladdin-suite opus 34 van Carl Nielsen. Door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij. De Jupiterhymne is afkomstig uit het vierde deel van de zevendelige orkestsuite The Planets van Gustav Holst. De subtitel is The Bringer of Jollity. En daarna hoort men ook van Gustav Holst het werk Jake uit de St. Paul's suite. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was de Jupiterhymne uit The Planets van Gustav Holst en zijn Jake in een bewerking van Johan de Meij voor het Arnhemse Harmonieorkest. Nog een kort werkje, maar nu van de Nederlandse componist Bernard Sweers. De hymne To My Country is een gedeelte uit zijn derde symfonie met de titel Aan Mijn Vaderland. De bewerking voor Harmonieorkest schreef Johan de Meij speciaal voor de 50ste verjaardag van de bevrijding van Nederland, 5 mei 1995. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was To My Country van Bernard Zwiers. De Franse componist Darius Milhaud maakte deel uit van de Groupe des Six, zes componisten die zich in navolging van Erik Satie afzetten tegen de vastgeroeste conventies van hun tijd. Ze keerden zich tegen het impressionisme van Debussy en de laatromantiek van Wagner en Mahler. In de zomer van 1922 schreef Milhaud zijn Trois Rags Caprices voor piano, een soort voorstudie van zijn beroemde werk La Création du Monde. Later orkestreerde Milhaud dit pianowerk voor symfonieorkest. Johan de Meijs' orkestratie voor harmonieorkest vormt een welkome aanvulling op het repertoire, naast de twee originele werken die Milhaud voor blaasorkest schreef.

U hoorde het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij in Trois Rags Caprices van Darius Milhaud. De bewerking is, zoals al gezegd, ook van Johan de Meij. Tot slot een compositie van Erik Satie zelf. Hij is een van de opmerkelijkste figuren uit de Franse muziekgeschiedenis. Zijn oeuvre is uiteenlopend van stijl. Naast luchtige, onderhoudende werkjes schreef hij ook verschillende serieuze composities en een drietal balletten. Johan de Meij orkestreerde drie korte werken van Erik Satie. Prelude uit Jack in the Box, Rêverie uit Trois Petites Pièces Montées en Marche le Piccadilly. Verwantschappen met het werk van Milhaud en Scott Joplin liggen voor de hand. Luistert u naar Ratatouille Satirique van Erik Satie door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

0: Dat was als laatste het derde deel van Waltzing Pen uit de triptych voor panfluit en harmonieorkest van Paul de Zon. En zo eindigde deze uitzending van De Muzikant, gewijd aan Lentewind 2009, een beetje als special over de Limburgse componist Paul de Zon. De muziek werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers. En volgende week zijn we er weer met muziek voor...
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. Dit programma is terug eens per maand op de zaterdagavond met ruime aandacht voor muziek voor blaasorkesten. Vandaag een special over de Belgische componist Jan van der Roost. Vorig jaar kwam ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag een doos cd's uit. En het komende uur laten we u daarvan de cd Suites en Rhapsodies horen met werken voor harmonieorkest. Jan van der Roost werd in 1956 geboren in Duffel in België in een muzikale familie. Zijn vader dirigeerde verschillende amateurorkesten en zijn moeder zong in een koor. Op zijn 18e ging hij naar het Lemmens Instituut in Leuven en daar ontdekte hij dat hij ook wilde componeren. Hij maakte zijn studies af op het conservatorium in Gent en begon aan een succesvolle carrière als dirigent en pianist. We beginnen dit programma met de Suite Provençale uit 1989.

Dat was de Suite Provençale van Jan van der Roost door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. We gaan verder met de Finse Folksong Suite, een werk uit 2001, dat in opdracht van de Zweedse Zang- en Muziekbond in Finland werd geschreven. Jan van der Roost gebruikte hiervoor authentieke folksongs van het Zweeds sprekend deel van Finland. U hoort de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Jan de Haan.

De Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan speelde de Finse folksong-suite van Jan van der Roost. Dan nu de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Met vier oude dansen, een suite uit 1986 van Jan van der Roost. En de vier dansen zijn geschreven in neo-renaissance-stijl. De delen zijn Bourée, Menuetto, Pavane en Gigue. De kapel van de Koninklijke Luchtmacht staat onder leiding van Lex van Diepen.

Onder leiding van Lex van Diepen speelde de kapel van de Koninklijke Landmacht 4 oude dansen. Een suite uit 1986 van Jan van der Roost. Allerlei stijlen, dansen en tradities komen aan de orde in de suites van Jan van der Roost. Hij schuwt geen enkel genre. Zijn veelzijdigheid is ook te horen in het stuk Brasiliana, een suite met typisch Latijns-Amerikaanse dansen. Cha-cha-cha, calypso en samba. De Amsterdamse politiekapel speelt het stuk onder leiding van Gerrit Fokkema.

Braziliana van Jan van der Roost door de Amsterdamse Politiekapel onder leiding van Gerrit Fokkema. Dit is de Concertzender met De Muzikant, waarin we u werken voor harmonieorkest van Jan van der Roost laten horen. Een heel recent werk is Quebec, Rhapsodie Boreale. Jan van der Roost schreef het in 2005 in opdracht van het Orchestre d'Harmonie de Charlesbourg in Canada. De titel verwijst naar de oude Indiaanse naam voor Quebec. En de titel wordt dan ook gespeld als K-E-B-E-K. De vier delen zijn ook de vier seizoenen in en rondom Quebec, met de jachthorens in de herfst, een romantische winter in de bergen, vrolijke lenteklanken en tot slot een dynamische zomer. U hoort de Nagoya University of Arts Wind Band onder leiding van Jan van der Roost zelf.

U hoorde de Rhapsodie Québec, een werk uit 2005 van Jan van der Roost, onder zijn leiding gespeeld door de Nagoya University of Arts Wind Band. Uit 1986 dateert Riku Dim, vier Israëlische volksdansen. Met oriëntaalse intervallen en onverwachte ritmes suggereert Jan van der Roost hier een melancholische atmosfeer. Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven, waar hij zijn studie begon, voert het uit onder zijn leiding.

Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven speelde Rico Diem van Jan van der Roost, onder leiding van Jan van der Roost zelf. Dit was De Muzikant, elke vierde zaterdag van de maand op de Concertzender, de volgende keer dus op 24 maart. We voegen nog een stukje toe aan het programma dat Katrijn Kuipers samenstelde en dat is Andante Pomposo van Jan van der Roost uit zijn Sint Maartens-suite.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor de muzikant. Vandaag kunt u in dit programma luisteren naar het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium. Op hun programma staan drie werken van Marcel Peters, Joseph Horowitz en Alfred Reed. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium werd opgericht in 1982 om de blazers op het conservatorium de mogelijkheid te bieden in een groot ensemble ervaring op te doen en nieuwe originele partituren voor harmonieorkest in te studeren. Dat is gelukt. Vele werken van Nederlandse en buitenlandse componisten zijn door het orkest in première gebracht. Sinds 1988 staat het orkest onder leiding van Jan Kober. Hij werd in 1951 geboren en studeerde klarinet en directie aan het Maastrichts Conservatorium. Enkele weken geleden hoorden we hem in De Muzikant als dirigent van het Nationaal Jeugdharmonieorkest. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium opent het programma met een lang werk van de Vlaamse componist en arrangeur Marcel Peters, Abstractions. Marcel Peters werd in 1926 in Antwerpen geboren en daar studeerde hij ook aan het conservatorium. Naast componist is Marcel Peters ook een zeer verdienstelijk arrangeur. In Abstractions, een eigen compositie, probeert Marcel Peters uit de diverse facetten van het hedendaagse leven weer te geven. Daarbij denkt hij aan de nooit aflatende gejaagdheid, de elektronisch gestoorde samenleving en af en toe de moderne romantiek aan het einde van de 20e eeuw. Abstractions bestaat uit 5 delen: Adagio Allegro, Allegro Agitato, Largo, Martiale en Epiloog.

U heeft geluisterd naar Abstractions, een werk van de Vlaamse componist en arrangeur Marcel Peters. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Het volgende werk is wat korter, Commedia dell'arte van Joseph Horowitz. Ook hij werd geboren in 1926, net als Marcel Peters, maar Joseph Horowitz kwam ter wereld in Wenen en hij studeerde aan de Royal College of Music in Londen en later bij Nadia Moulanger in Parijs. Commedia dell'arte is geïnspireerd op de komische theatertraditie die vanaf de 16e eeuw in Italië door rondreizende theatergezelschappen ontwikkeld werd. Zoals veel van de composities van Joseph Horowitz bevat Commedia dell'arte ballet en pantomime elementen. U wordt uitgedaagd om zich personages voor te stellen zoals Arlecchino, Colombina, Pantalone, Truffaldino en Scaramucce.

U hoorde Commedia dell'arte, een werk van Jozef Horowitz, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Cobert. Tot slot neemt ditzelfde Harmonieorkest u mee naar Groot-Brittannië met een compositie van Alfred Reed en wel zijn vijfde symfonie. Alfred Reed schreef dit werk in 1994 in opdracht van het Sensuko Geikyuan College of Music in Tokio, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. De vijfde symfonie bestaat uit drie delen. Een inleiding, moderately and sustained, leidt naar het eigenlijke eerste deel, een stuwend allegro assai, waarvan de hoofdthema's eerst bij de pauken en de melodische percussie te horen zijn. Het tweede deel is een uitgebreide bewerking van een van de oudste Japanse volksliederen, Sakura, kersenbloesem. En het derde deel is een rondo, Allegro molto con fuoco, waarin enkele elementen van de twee voorafgaande delen verwerkt zijn.

0: U heeft geluisterd naar de 5e symfonie van de Engelse componist Alfred Reed. Het harmonieorkest Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Deze muzikant stond helemaal in het teken van dit orkest, dat in 1982 werd opgericht.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici dat u voorheen op de zaterdagochtend kon beluisteren. Een van de items is de serie Muziekschoolconcerten en dat pakken we nu weer op. De muziekschoolconcerten in de serie Onbekend maakt onbemind van Unisono het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. Vorige maand op 9 december namen we een muziekschoolconcert op in Zeroskerke op Walcheren. Het concert werd mede georganiseerd door de NERV en dat is de Nederlandse Enkelrietvereniging, de belangenvereniging voor saxofonisten en klarinetisten. En er is altijd iets bijzonders. Deze keer bijvoorbeeld was Ton Verhiel aanwezig als gastcomponist. Hij is saxofoondocent aan de muziekschool in Sittard Geleen en werkt onder andere met verstandelijk gehandicapte kinderen in Heerlen. Ton Verhiel schreef leermethodes voor de saxofoon. Hij componeert kamermuziek, kinderliedjes en muziek voor de harmonie- en fanfarewereld. Preludes and Dance schreef Ton Verhiel speciaal voor dit concert in Zeroskerke. Het wordt uitgevoerd door het Enkelriet Choir van saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland.

Je hoorde de Johan Willem Friso-kapel, een harmonieorkest, onder leiding van Alex Schillings, met de Coronation March van Maya Meer. De harmonie is als orkestvorm over de hele wereld verspreid. De fanfare als orkestvorm kennen we vooral uit de Benelux en de brassband is vooral een Engels verschijnsel. De verschillen zitten vooral in de bezetting. Het instrumentarium van een harmonieorkest is het meest uitgebreid. De fanfare kent vooral koperinstrumenten, slagwerk, pauken en saxofoons. En saxofoons worden gerekend tot de houtinstrumenten. Een stukje fanfare muziek nu. Je hoort de Celtic Dance van Douglas Court.

Celtic Dance van Douglas Court werd uitgevoerd door het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Bodma. Het instrumentarium van een brassband is nog beperkter dan dat van een fanfare. Geen saxofoons hier, maar wel koper, cornetten, bugels, horens, bariton, euphonium en trombones en slagwerk natuurlijk. Je hoort nu een Zwitserse brassband, die van de burgermuziek uit Luzern met de European Overture van Bertrand Moreau.

De European Overture van Bertrand Morand, gespeeld door de brassband Bürgermusik uit Luzern, onder leiding van Ludwig Wiecki. Je hebt nu de belangrijkste blaasorkestvormen in Nederland gehoord. De harmonie heeft de minst strenge bezetting, met als gevolg dat soms de vreemdste instrumenten in het orkest opduiken. Zo worden regelmatig elektrische gitaren gehoord en er dook ook al eens een contrabas op. De harmonie wordt dan ook wel het symfonieorkest onder de blaasorkesten genoemd. Een aantal componisten specialiseert zich in composities voor dit type orkest, zoals de Italiaan Franco Cesarini, van wie we nu gaan luisteren naar Variations on a French Folk Song.

Variations on a French Folk Song van Franco Cesarini werd gespeeld door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Alex Schillings. Naast speciale composities zijn er ook arrangementen van pop en jazz in de blaasmuziekwereld. Luister naar een harmonieorkestbewerking van Frank Sinatra's Flower Power en daarna een fanfare met een arrangement van Duke Ellington's Caravan.

Caravan van Duke Ellington, bewerkt voor fanfareorkest en gespeeld door brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiki, een arrangement van Naohiro Iwai. En daarvoor hoorde je Flower Power, een arrangement van Don Campbell, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schiddings. De beste componisten voor de brassbands vind je nog altijd in Engeland. Philip Spark en James Curnow zijn momenteel koploper als het gaat om nieuwe composities of arrangementen. Je hoort nu van James Curnow de compositie Canticles voor de kleinere bezetting van de brassband.

0: Canticles van James Curnow werd uitgevoerd door de brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiecki. Na deze dwarsdoorsnede van de Nederlandse blaasmuziek even een klein uitstapje naar Limburg. Daar woont G. Reinders en die wist na het succes van zijn hit Bloosmuziek 15 Limburgse blaasorkesten te verzamelen op één cd. Stuk voor stuk begeleiden ze een van zijn songs. Een prachtige samenwerking tussen de wereld van de blaasorkesten en die van de sing-songwriters. Hopelijk volgen er meer. Luister naar het nummer Bloosmuziek met de fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerweide.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het deur hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog even zondigse soep.

bellen, een verhaal vertellen. Zondagmorgen bloosmuziek, bloos me Griek. Gij me gunnen bloosbad.

0: Dat was de fanfare Eendracht uit Nieuwenhager Heide onder leiding van Hardy Mertens met bluesmuziek van G. Reinders. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. Het komende uur de Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht.

U hoorde de compositie Vanguard van James Curnow, gespeeld door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. En vandaag in dit programma, De Muzikant, staat dit orkest centraal. U kunt luisteren naar opnames van het orkest op hun cd Fire Dance, uitgegeven op het Engelse label Curnow Records. Het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht werd opgericht in 1946 als Musique de Bruxelles. Het werd in 1947 officieel erkend als Musique de la Force Aérienne. Het stond toen onder leiding van Henri Mestres. Het orkest bestaat uit zo'n 65 leden met een mooi evenwicht tussen koper- en houtblazers. De spelers komen zo van zowat alle Belgische conservatoria. De belangrijkste rol van het orkest is het muzikaal opluisteren van ceremonies en culturele evenementen. Daarvoor heeft men een uitgebreid en breed repertoire van klassieke, romantische, hedendaagse werken en ook filmmuziek. U hoort nu het orkest met de Powhatan Rhapsody van James L. Hosey.

De Powhatan Rhapsody van James L. Hosey door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. Deze Crépin werd geboren in 1954 in Wallonië in Metz. Hij studeerde saxofoon, cello en piano aan de muziekacademie in Dinan en ook aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Zijn carrière in de blaasmuziekwereld begon als saxofonist bij de harmonie van de Gendarmerie. Daarna werd hij kapelmeester van de Belgische Gidsen. Sinds 1984 is hij dirigent van het harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Hij zet zich daarnaast in voor de Internationale Associatie voor de Promotie van de Saxofoon. Hij is zelf componist en dirigeert als gastorkest in Frankrijk, Spanje of Luxemburg. En zelfs ook Hongarije en nog heel veel andere landen. In 1998 organiseerde hij een saxofoondag in Dinan. Daarbij kwamen honderden saxofonisten bij elkaar. Volgens het Guinness Book of Records waren het er 1236. Alain Crépin, daar hebben we het over. Hij dirigeert nu A Day at the Fair van James Curnow.

A Day at a Fair van James Curnow, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht, om leiding van Alain Crépin. Op de cd Fire Dance staan hoofdzakelijk werken van Engelse en Amerikaanse componisten. Elliot Del Borgo is daarop geen uitzondering. Hij werd geboren in New York 1938 en hij schrijft hoofdzakelijk voor blazers of strijkers. Hij componeerde de muziek voor de Olympische Winterspelen 1980 in Lake Placid. Van hem hoort u het titelstuk van de cd Fire Dance.

Fire Dance van Elliot Del Borgo door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Ook James L. Hosey is een Amerikaans componist, geboren in Nashville, Tennessee. Na zijn middelbare schooltijd nam hij dienst in het Amerikaanse leger als trompetist. Hij studeerde af aan de U.S. Armed Forces School of Music. Hij werd bibliothecaris voor de United States Army Band in Pershing Own in Washington, D.C., maar James L. Hosey wilde professioneel componist en arrangeur worden. In 1981 werd hij benoemd tot staf-arrangeur van het United States Army Band. Tijdens zijn 20-jarige militaire carrière kreeg hij 4 eremedailles en een persoonlijke aanbevelingsbrief van generaal Colin Powell, nadat hij een speciale mars had geschreven voor zijn afscheidsceremonie. 2 stukken van hem, Clash of the Ironclads en Black Granite 3. En het laatste stuk werd door vrijwel alle Amerikaanse militaire kapellen gespeeld. Clash of the Ironclads is een verwijzing naar een veldslag in 1862.

Class of the Ironclads en Black Granite Tree van Amerikaanse componist James L. Hosey. Door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht onder leiding van Alain Krippen. Van het repertoire van de Koninklijke Harmonie van de Belgische Luchtmacht beloofde ik ook nog een arrangement van klassieke en romantische werken. Mike Hennekel arrangeerde er een paar. Hennekel studeerde trompet aan de Universiteit van de staat Californië, Sacramento. Zijn diploma, film- en videocompositie, behaalde hij aan de Universiteit van Zuid-Californië, waar hij studeerde met bekende televisie- en filmcomponisten. Ik noem David Rexon, Alexander Courage, Patrick Williams en Jerry Goldsmith. Mike Hennekel dirigeert de Rockin' All City Band en het All City Orkest. Naast lesgeven houdt hij zich bezig met componeren en arrangeren voor schoolorkesten en de Hollywood Studios Capitol, Paramount en United Western. Twee arrangementen van zijn hand. De derde symfonie van Beethoven, de finale uit de Eroica en The Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek.

Arrangementen voor harmonieorkest van Mike Hanekel. Beethovens derde symfonie, de finale uit de Eroica en de Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek. Hoewel het een militair orkest is, mag men sinds 1989 optreden in burgeruniformen tijdens gala-concerten. In 1995 kreeg de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht de schouderkoord uitgereikt. In de kleuren van het lint van de Leopoldsorde tweede klasse. Als belangrijk ambassadeur van de luchtmacht in binnen- en buitenland draagt de muziekkapel symbolisch deze onderscheiding. Onder leiding van Alain Crapin verzorgt het orkest concerten voor de Belgische radio en televisie. En de muziekkapel wordt ook vaak gevraagd op internationale taptoes en muziekfestivals in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Denemarken, Polen en Kroatië. Twee werken nu van Timothy Johnson, die het daar heel goed zouden kunnen doen. Resounding Praise, geïnspireerd op Psalm 150 en A French Carol Suite.

Arrangementen van Timothy Johnson, Resounding Praise en A French Carol Suite. Gespeeld door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. Het orkest dat centraal staat in dit programma De Muzikant. Tot slot nog even een echt militaire stuk van de Engelse componist James Curnow, Of Courage and Patriotism. Een verwijzing naar de Brits-Amerikaanse oorlog in 1812. U hoort de trompetsignalen, de kanonnen die schieten op afstand. Een werk dat het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht goed ligt.

James Curnow of Courage and Patriotism. Dit was De Muzikant, deze keer met het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crapin en hun cd Fire Dance, met hoofdzakelijk Engelse en Amerikaanse componisten. Dit programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij De Muzikant van de Concertzender. Het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands. Kortweg blaasorkesten. Vandaag een portret van de brassband Heist. Maar eerst even een persbericht. Want de 27e editie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen wordt de volgende week gehouden op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december in de Martini Plaza in Groningen. Tijdens dat kampioenschap zullen 46 brassbands uit heel Nederland deelnemen aan de wedstrijden. Op vrijdag beginnen de kampioenschappen om 3 uur met de deelnemers uit de 4e en 3e divisie. 'S Avonds worden de kampioenen uit allebei de divisies gehuldigd door minister Plasterk. Op zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends zijn de brassbands uit de 2e en de 1e divisie te beluisteren, allebei met 8 orkesten. In de kampioensdivisie brandt de strijd los tussen 9 brassbands. En die strijden om deelname aan het Europese kampioenschap 2008 in Noorwegen. Alle divisies worden beoordeeld door een internationale jury. Zaterdagavond zijn de 1600 stoelen in de Martini Plaza in Groningen al helemaal uitverkocht. Maar voor zaterdag overdag en ook voor vrijdag zijn er nog kaarten beschikbaar. Het bestellen daarvan kan uitsluitend telefonisch via telefoonnummer 053-433-0890. Terug naar de brassband Heist.

Je hoorde de Mars Mühledorf van Derek Broadband. Die werd gespeeld door de brassband Heist, onder leiding van Bert van Tienen, het orkest waar je het komend uur naar kunt gaan luisteren. Heist op den Berg in België is in de amateurmuziekwereld een begrip. Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw waren er 12 fanfarekorpsen actief in het dorp en de deelgemeente, een record. Bovendien staat in Heist, zo wordt de naam liefkozend afgekort, een grote muziekacademie die de voedingsbodem vormt voor het plaatselijk muziekleven. Heist op den Berg wordt in België wel het mekka van de blaasmuziekwereld genoemd. En binnen de grote hoeveelheid fanfares was er absoluut ook nog plaats voor een brassband. In september 2004 begonnen de eerste repetities en al gauw was de bezetting van een typisch Engelse brassband compleet, klaar voor het eerste kerstconcert. Je hoort de brassband nu met variaties op Laudate Dominum van Edward Gregson.

Je hoorde Lyrica van Stijn Roels. Hij dirigeerde zelf het orkest Brass Band Heist. En de vaste dirigent was te horen als solo-cornetist. Dat stokje doorgeven, daar heeft Bert van Tienen geen moeite mee. Want ook bij het volgende stuk laat hij graag de componist zelf dirigeren. Dat is dan ook niet de eerste de beste. Jan van der Roos. Als componist en dirigent wordt Jan van der Roos over de hele wereld uitgenodigd om gastcolleges te geven, te dirigeren. En er zijn talloze orkesten die werk van hem op het repertoire hebben. Brass Band Heist speelt zijn Concerto Grosso, geschreven in 1985. Het herdenkingsjaar van Bach en Händel. Het werk heeft dan ook barokke elementen. De solo trompetpartij wordt gespeeld door Bert van Tienen en de trombonepartij door Walter Hoeks.

Dat was Concerto Grosso van Jan van der Roost, gedirigeerd door de componist en de vaste dirigent van de brassband Heist, Bert van Tienen. Hij speelde trompet en solotrombonist was Walter Hoeks. Vanaf nu staat de brassband Heist weer onder leiding van Bert van Tienen. Ze gaan zo spelen Lucy Long van Fred Godfrey. En dat is eigenlijk de alias van Rylan Williams, geboren in 1880 in Swansea in Wales. Hij is vooral bekend geworden als variété-componist van de Music Hall. Talloze liedjes werden door hem geschreven en een paar daarvan worden nog steeds gefloten. Hoewel men de naam van de componist vast niet meer weet. En Lucy Long is ook zo'n liedje. Het werd bewerkt voor brassband door Luc Vertomme.

Lucy Long van Fred Godfrey in een bewerking van Luc Vertomme was dat. Het werd gespeeld door de Brassband Heist onder leiding van Bert van Tienen. We hebben nog wat tijd over en we hebben een stukje filmmuziek van de kaskraker Forrest Gump uit 1994. Een film met maar liefst 13 Oscar-nominaties. Je hoort het Feather Theme, gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor Brassband door Sandy Smith.

Dat was tot slot van De Muzikant het Feather Theme van de film Forrest Gump uit 1994. Gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor brassband door Sandy Smith. En hier dus gespeeld door de brassband Heist onder leiding van Bert van Tienen. De muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Ja, als u deze herkenningsmelodie bekend voorkomt, dan weet u dat u terecht bent gekomen bij het programma De Muzikant. Een tweewekelijkse uitzending met muziek voor en door harmonieën, fanfaren en brassbands, kortweg blaasorkesten. Met deze keer de cd Brass from the New World. Vorige week zijn de Nederlandse brassbandkampioenschappen afgesloten in Groningen. Maar om in de sfeer te blijven hebben we vandaag opnames van drie Engelse topbands. De Yorkshire Imperial Band, de Desford Colliery Band en de Black Dyke Band. De Yorkshire Imps openen deze trilogie met de Suite for Brass van Stephen Bula.

de Yorkshire Imps, de Yorkshire Imperial Band. Ze speelden Suite for Brass van Stephen Bulla. Je kunt het op de vingers van één hand het aantal brassbands tellen dat bekend staat onder hun bijnaam. De Yorkshire Imps is zo'n voorbeeld. Zowel op concertpodia als in concoursen hebben de Imps een wereldfaam opgebouwd. De band werd opgericht in 1930 en was toen al een van de Engelse toporkesten. De oorspronkelijke naam was Yorkshire Copper Works Band at Stourton. En Stourton, dat ligt bij Leeds. Het orkest was opgericht als een fabrieksorkest. En toen die fabriek in 1958 de naam veranderde in Yorkshire Imperial, veranderde ook het orkest mee van naam. De Yorkshire Imperial Band werkt regelmatig mee aan televisie- en radioopnamen en was ook bij ons in Kerkrade op het Wereldmuziekconcours te gast. De band speelt nu van James Curnow zijn Brass Miniatures.

Brass Miniatures van James Curnow, gespeeld door de Yorkshire Imperial Brass onder leiding van David Hurst. De Desford Colliery Band, ook dat is een orkest dat is ontstaan vanuit een industrieel verleden. In 1898 heette het orkest oorspronkelijk Ibstock United. In 1912 kregen ze voor het eerst een professionele dirigent. Hij kwam twee keer per week naar de repetitie met paard en wagen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel

Hymn of the Highlands van Philip Spark, gespeeld door Sophia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese, tijdens hun tournee in Sint-Petersburg langs verschillende theaters ter gelegenheid van het Meifestival in 2007. De publieke belangstelling voor de concerten in Sint-Petersburg was enorm. Het optreden in de Smolny-kathedraal moest een half uur worden uitgesteld omdat buiten lange rijen toeschouwers stonden te wachten. De voorstelling in de grote zaal van het Gorky Cultuurpaleis werd bijgewoond door zo'n 2000 mensen. Voor de reis had het orkest een programma met een totale speeltijd van maar liefst 4 uur ingestudeerd. Het repertoire bestond onder meer uit bewerkingen van een symfonisch repertoire, maar ook solistisch werk. Zoals de Pequeña Zarda van Pedro Iturralde, die u nu kunt horen. Nina van Helfort schittert als soliste op de altsax.

En met het enthousiaste applaus dat vooral voor Nina van Helvoort was bestemd. Zij soleerde op de altsax in de Pequeña Zarda van Pedro Iturralde. En dan wordt het tijd voor de toegifte. Sophia's vereniging heeft nog een paar Russische snoepjes in de trommel en het publiek in het theater van de Hermitage gaat helemaal uit zijn dak met de Dance of the Tumbles van Rimsky-Korsakov en de Galop uit Moskou Tcheryomushki van Dmitri Shostakovich.

0: Twee toegiften waren dat door Sophia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Vriese, de Dance of the Tumbles van Rimsky-Korsakov en de Galop uit Moskou Tcheryomyushki van Dmitri Shostakovich voor een laaiend enthousiast publiek. Dit was een korte muzikale terugblik op de concerttournee van Sophia van vorig jaar naar Sint-Petersburg ter gelegenheid van het Meifestival. De opnames werden gemaakt door Max Veijen. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers. Met dank aan Max Veijen en Chantal Vromans.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant.

U hoorde Pas Redouble 1 van Gioachino Rossini voor harmonieorkest. In deze aflevering van De Muzikant staat het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober centraal. Dit orkest verzorgde het 10e deel van de serie Masterpieces for Band, die uitgeverij Molenaar alweer enkele jaren geleden uitbracht. Op deze cd originele muziek voor harmonieorkest en bewerkingen van symfonische stukken. Het Brabants Conservatorium bestaat sinds 1917. Omdat er veel blaasorkesten zijn in Brabant, besloot men in 1982 een symfonisch blaasorkest op te richten op het conservatorium, met als doel de studenten de gelegenheid te geven om in een groot ensemble ervaring op te doen en om nieuwe muziek voor harmonieorkesten in te studeren. Die doelstelling werd ruimschoots gehaald en deze cd is daar het resultaat van. Alfred Reed schreef een eendelig werk voor de Feldmusikbar in Unteragiri in Zwitserland, getiteld Evolutions. Het is op drie thema's gebaseerd. Deze thema's vormen een contrast met elkaar, maar evolueren, vandaar de titel, naar een krachtig samenspel.

Dat was Evolutions van Alfred Reed, gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. De muziek is afkomstig van de 10e cd met Masterpieces for Band. Deze cd kreeg als subtitel mee Miss Saigon en dat is een musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg. De bewerking voor harmonieorkest werd gemaakt door Johan de Meij met zijn verfijnde orkestratietechniek. Het is een symfonisch portret geworden van enkele van de mooiste bladzijden uit de musical. U hoort 5 stukken, de ouverture Saigon, april 1975, The Movie in My Mind, The Morning of the Dragon, Please and I Still Believe.

De Hofner Pesem, of spirituele hymne van Anton Dolinar, werd gespeeld door de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van dirigente Andrea Solar. Ze is Sloveense en studeerde in Nederland orkestdirectie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Jan Colbert. De ouverture Na Triski Gori van de Sloveense componist Danilo Bukar is eigenlijk een ouverture voor een volksoperette. Oorspronkelijk werd het geschreven voor een symfonieorkest, maar zoals het meeste werk van Danilo Bukar is het bewaard gebleven in een arrangement voor blaasorkest.

De operette-ouverture Na Tristi Gori van de Sloveense componist Danilo Bukar, bewerkt voor blaasorkest door Stjepan Dletsk en gespeeld door de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Nog een medley is Mlada Pota, The Youthful Path. Ook weer een werk van Anton Dolinar, maar bewerkt voor blaaskapel door Philip Bernard. Mlada Pota is een groots opgezet werk van 12 minuten en dat is in de traditie van de Sloveense muziek erg lang.

La Laporta van Anton Solinard in een bewerking voor blaasorkest door Philippe Bernard. U hoorde voor de laatste keer de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Dan hebben we nog een aanvulling op deze CD Brass en Patina. Op de CD Slovenian Wind Orchestra Music staan enkele historische opnamen. Onder andere een van de Joegoslavische Armed Forces Band, een opname uit 1953, dit keer onder leiding van Jos de Broen. U hoort een werk van Daniel Bukar met de titel die helaas niet vertaald is. Belo Granske Pisanice, op Kolpie.

U hoorde de Joegoslavische Armed Forces Band, een opname uit 1953 onder leiding van Jozef Broen. Ze speelde Belo Kranjske Pisanice op Kolpi van de Sloveense componist Danijo Bukar in een bewerking van Vilim Markovic. Deze muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers met dank aan Charles van Zanten voor het beschikbaar stellen van de CD's.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Blaasmuziek in Slovenië is voor de tweede keer onderwerp in dit programma. Lange tijd was de geschiedenis van de blaaskapellen en hun muziek geen onderwerp van muzikologisch onderzoek in Slovenië. Daar komt nu verandering in. Muziek wordt van stoffige zolders gehaald en aan de hand van artikelen van Josip Čerin uit het begin van de 20e eeuw wordt de geschiedenis gereconstrueerd. Tijdens de communistische periode raakten de muziek en de instrumenten vergeten. Momenteel wordt door een groep wetenschappers en muzici hard gewerkt aan een revival. Veel muziek wordt afgestoft en handgeschreven partituren worden in de computer verwerkt, zodat ze opnieuw kunnen worden uitgegeven. Een van de oudste bewaard gebleven opnamen is die van de kapel van de Drava Divisional Authority onder leiding van Josip Čerin met Mladi Vojaki van Viktor Parma. Het is een opname uit 1925, dus hij klinkt nogal krakerig.

Dat was Mladi Vojaki van Victor Parma in een wat krakende opname, maar een historische opname van een orkest onder leiding van Josip Čerin mag niet ontbreken in een programma over de geschiedenis van de Sloveense blaasmuziek. De vorige keer vertelden we al dat blaasmuziek een lange traditie kent in Slovenië. De Idria-kapel bestaat al zo'n 350 jaar en is officieel erkend als oudste blaaskapel ter wereld. Andere orkesten zijn ook al 200 tot 250 jaar oud. Momenteel bestaan er in Slovenië zo'n 150 amateurorkesten en 2 professionele blaasorkesten. Vandaag komen modernere componisten aan bod. Bojan Adamic leefde van 1912 tot 1995. Hij studeerde piano aan de muziekacademie in Ljubljana. Hij interesseerde zich in eerste instantie voor de jazz, maar richtte zich daarna op film, pop en theatermuziek. Hij componeerde muziek voor meer dan 200 Sloveense en buitenlandse films. Hij ontwikkelde een eigen sound, gebaseerd op volksmuziekelementen. Het orkest van de Rafne Staalwerkers, onder leiding van Lojze Lipovnik, speelt nu van Bojan Adamic, Spreneve Danja.

Het harmonieorkest van de staalwerkers van Ravne, onder leiding van Loise Lipovnik, speelde Spreneve Danja van Bojan Adamic, een opname uit 1986. Van de derde componist in dit programma, Emil Glavnik, konden we maar weinig gegevens vinden. Hij is geboren in 1936. Het blaasorkest van de Velenje-mijnwerkers speelt van hem Logarska Dolina, een compositie van ruim 10 minuten. Het orkest staat onder leiding van Ivan Marin en de opname werd gemaakt in december 1999.

U hoorde Logarska Dolina van Emil Glavnik, gespeeld door het blaasorkest van de Velenje Mijnwerkers, onder leiding van Ivan Marin. Thomas Habe werd geboren in 1947. Hij is componist, dirigent, violist en pedagoog. Zijn oeuvrelijst met pedagogische werken en boeken waaraan hij heeft meegewerkt is eindeloos. Ook is hij oprichter van een aantal festivals in Slovenië en daarnaast heeft hij al zo'n 350 composities geschreven. Uiteenlopend van programmatische muziek voor orkest tot lichte muziek, waarvan het meeste voor koor. Thomas Habe voelt zich nauw verbonden met de gevoeligheid en de aard van het Sloveense volk. Zijn traditionele composities tonen de lyriek van de Sloveense melodieën op een heldere en overzichtelijke manier. De Sinfonia Carnioli uit 1995 past mooi bij deze omschrijving. U hoort het harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, waarin we aandacht besteden aan enkele Europese amateurkoren die te horen zullen zijn op het festival Europa Cantat vanaf 17 juli in Utrecht, een week lang. De koormuziek van Lili Boulanger is bij ons tamelijk onbekend repertoire. Het Ensemble Vocal Impression zingt van deze laat 19e eeuwse Franse componiste het hoogromantische werk Sous Bois.

Van de Franse componiste Lili Boulanger hoorde u Sous-bois, uitgevoerd door het ensemble vocaal Impression onder leiding van Emmanuelle Pascal. Het Zwitserse Kammerkoor Schaffhausen bracht in 2002 een cd uit met een brede keuze uit het repertoire. In 2001 zong het koor de première van een werk van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke, Da das Jahrhundert geht, een compositie voor het 500-jarige denkfeest van het kanton Schaffhausen. U hoort het kamerkoor met een ad hoc feestorkest onder leiding van Guido Helpling.

Het Kammerkoor Schaffhausen en een ad hoc festivalorkest onder leiding van Guido Helpling brachten Dadas Jahrhundertgeet van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke. Ook Guido Helpling zal met zijn koor aanwezig zijn op het Europa Cantat Festival. Uiteraard zijn er ook Nederlandse koren die optreden. Koor Leeuwenhart bereikte dit jaar de halve finales van Korenslag. Leeuwenhart zingt Nederlandstalige muziek, pop, cabaret, jazz en musical. Van de cd Visioen laten we twee nummers horen, Kindje van de Zilveren Maan en Vlieg met me mee. Het koor staat onder leiding van Thijs Krammer, die ook voor de arrangementen zorgde.

Koor Leeuwenhart, onder leiding van Thijs Krammer, zong Kindje van de Zilveren Maan, een bewerking van het Spaanse Hijo de la Luna van José María Cano, en Vlieg met me mee, een tekst van Henny Vrienten op muziek van Tjeerd Oosterhuis. De arrangementen waren van Thijs Krammer. Dit was De Muzikant. U hoorde in deze uitzending 5 koren die over enkele weken in Utrecht zullen optreden tijdens het Europa Cantat Festival. Samenstelling Katrijn Kuipers. We hebben nog tijd voor een kleine aanvulling. U hoorde het al eerder in deze uitzending, het kammerkoor Schaffhausen. Nu met Il est bel et bon van Passereau.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van dit kamerkoor, onder leiding van Caroline Westgeest, gaf Mnemosyne een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. We gaan daarvan een paar mooie en bijzondere werken beluisteren. Om te beginnen twee korte stukjes van Felix Mendelssohn, Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor.

Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor van Felix Mendelssohn. Mendelssohn is een componist die kamerkoor Mnemosyne in de afgelopen jaren meermaals op het programma had staan. We gaan naar nog twee werken van hem luisteren. Psalm 2, Waarom toben die heiden? En Psalm 22, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen?

Psalm 2, waarom toben die heiden? En Psalm 22, mein Gott, waarom hast du mich verlassen? Van Felix Mendelssohn Bartholdy werden gezongen door Kamerkoor Mnemosyne. Romantisch repertoire ligt het Nijmeegs Kamerkoor erg goed. We gaan luisteren naar het Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius.

Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius. En we blijven nog even in romantische sferen met twee korte koorcomposities van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi, Jaž je izbral en Aan de ter dood veroordeelde.

Mallorca van Isaac Albéniz werd gespeeld door wederom het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Van Spanje terug naar Nederland. Jochem Slothouwer werd in 1938 geboren in Utrecht. Van hem gaan we luisteren naar Hymns and Dances 2 voor Groot Harmonieorkest en Harp ad Libitum. Het eerste werk met deze titel schreef Slothouwer voor piano solo, gemengd koor en slagwerk. Tegenstellingen kenmerken deze compositie, die uit 5 delen bestaat, die ononderbroken in elkaar overgaan.